0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Studium im Alten Testament gesehen, dass Gott viel Geduld hat mit seinem Volk, den Israeliten, wie sie sich von ihm wegtreten und gingen ihren eigenen Weg. Wir haben auch gesehen, dass Gott und wahrgeholt worden sind, dass er sein Gerecht wurde schicken, und wenn sie nicht wurden Büsse tun. In den letzten örtlichen Programmen habe ich gesehen, dass Gott schließlich sein Gerecht leid kommen über Israel. Wir haben von der und nach auch Gott sein Wort, die Bibel, was uns warnen hat von Gott sein kommendes Gerecht, nämlich der Trübsaltit, was der Wort kommen über all die Menschen, was Jesus nicht haben angenommen. Aber die selbstige Bibel wisst uns auch, wo wir können durch Jesus gerat worden, so dass wir nicht derben an das Gerecht in den kommen. Ich lade Ihnen weiter an, angeschaut zu bleiben auf das Programm, um zu sein, wo wir können gerat worden von unserer Sinnenschuld, aber auch, was passieren wird mit Menschen, wenn sie Gott seine Warnung nicht annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein zu jeder Tochter. Amen. Hier ist weiter mit dir und der Prediger Elmer Reimer.
1: Von da war wir weiter an dem Prophet Amos sein Buch sehen. Wir wollen die 10. bis 13. Vers in das 4. Kapitel und die erste 5 Vers in das 5. Kapitel besehen. Wir haben gesehen, dass Gott hat, dass Israel Königreich viel Warnungen gegeben, wegen dem Urteil, das er abanbringen wird, weil sie angehorsam wieder gewasst und sich zur Aufgottesdienst angegeben haben. Gott hat Amos zu dieser Arbeit geraubt, dat hij nu dat Israël Tjenigrik en nu Samaria gonen zal en aan bekend maken met dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Zoals we ook gezien hebben, zo'n oordeel wordt nog niet voor zo bij 70 jaar komen. Dat wist ons dat God denen nog veel tijd geeft, zodat ze zich van ere zin wegdraaien kunnen. Maar zoals de schrift ons later vertaalt, ze deden dat niet, en aan wordt van er land weggenomen. Als sie 70 Jahre in ein fremdes Land wieder gewasst, kämen mal wenig Menschen trig. Aber die sind niemals weiter ein Königreich von 12 Stämmen gewasst mit einem König. Wenn wir nun noch diese Schrift kommen, dann müssen wir weiterholen, was wir in das erste Port von dem 4. Kapitel gelehrt haben. Gott hat verschiedenste Dinge geschickt, so dass diese Menschen sich trig nur Gott drehen würden. In den 6. Vers sieht Gott, dat hij de Israëlieten reine tenen gegeven had, doch hadden ze zich niet naar God teruggedreid. Dit meende dat God had aan hongersnood geschikt, ze hadden niets te eten in al die steden waar ze woonden. God had aan ook een zeer drieje tijd geschikt. Door weer geen regen en wanneer geen regen is, dan wordt niets wassen. God wordt regen op een stede schikken, maar niet op een andere. Mensen van een stad worden naar een andere stad gaan, zodat ze van daar water kunnen krijgen, zodat ze drinken kunnen. Zoals dat in de 7e en 8e vers zegt. In de 9e vers wordt ons gezegd, dat God had aan ook krankheid en meeldijf op ere aarde geschikt, ere treed, ere vruchtbeem en ere godes. Hij bracht zogar de heischrijken in er land in. En hij deed dit, zodat zijn volk zich terug naar God draaien wordt. Ik leef wie hij zeer treurige weerd, die meermaal geschreven zijn. En dat zijn die weerd, over je zijn niet terug naar mij gekomen. Dech al die jaren had God aan je leid, had aan profeten geschikt, had aan trouble gegeven, zodat het aan naar God trekken wordt. Maar ze hadden zich niet naar God genodigd. Ze werden leven weer weggegaan van God. God kämmert sich nu ook wegen Menschen, en hij heeft dat ook hier klar gemaakt, dat hij alles doen wordt, ans nur zichzelf te trekken. Bist du der schwere Tide gekommen? God wil die vielleicht opmerksam maken, zodat hij die nur zichzelf trekken kan. Du am nicht aufseien, nimm am an, en lot am die leiden. De Herr Jesus is voor die gestorven, en wordt die raden, wann du am an nemen wirst. Hei vart de nom himmel bringe. Nu det tiende fars en dat vierde kapitel. Ek ha ook ne plog mank juntje schekt, zoals ek dat en Egypte deed. Ek ha june manne met dat schwert amgebracht, en ha june peerd wachgenomen, en ik had dat gestank van jun toop komen, wat jun een neeslacher gebracht, en dag zei je niet teruggekomen om mij, zei de Heer God. Hier wordt ans wieder beschreven, wat God gedaan had, zodat hij zijn volk abwijken kon, zodat zij zien kunnen, hoe wie al van God ze gekomen waren. Dat gestank dat hier erwähnt is, kwam van de dode charpen, die zij niet schwind genoeg begroven kunnen. De plaag is hier niet erwähnt. Over in Egypte had God 10 plagen op dat land gebracht. Over de plaag van de pagge bracht in Egypte ook een grote gestank. Over wat immer de plaag weer, dat bracht de mensen niet terug naar God. Dit is ook zo als dat in de toekomst wat zijn, wann God de triebsal en hen brengen wordt. Mensen worden God vluchten en er steht dat ze toestonen worden, dat God gereicht is. Daar zijn ook zonen nu. Wanneer ze in trouble komen, worden ze zich leven jegen God draaien, als dat ze zich tot God draaien worden. God brukt verschiedenste dingen, die ik woont hij mensen naar zichzelf trekken kon. Hij wordt eerst zijn genood en erbarmen bewezen, maar wanneer dat niet schaft, dan wordt hij trouble brukken. Dit is wat wie in Rijmen, de tweede kapitel, vierde bij het zesde vers lezen. Oder verachtst du Gott seine rijke leeftoligheid, en dat hij zo goed tot die is, ook zijn grote geduld, weetst ober nicht dat hij die doordert, nor die buße leiden deed? Ober door no, als dien hoordet, en an buus voor je hoort is, sammelst du voor die zelfst oja, jegen den dag, want Gott zijn oja, wordt je op een boord worden, en Gott zijn gerechte gerechtsdag, die in jederem wordt door nog verjalte als die woorden zijn. Wanneer du die nacht en die ene gerechtigheid pochedest, bedenkt die dit. God wordt dat niet in toest nemen voor die radung, oh nee. Is God die genedige waast? Haft die dat tot de buße gebracht? Wanneer niet, dan kam nu aan vandoor. Hij loert voor die en wordt die zelig maken. Alfde en twaalfde vers. Ik deed junt verstete, zo als ik Sodom en Gomorra verstete deed. En je weer zo als een stek halt, dat ik hastig van vier tekke deed. Dag zijn je niet terug naar mij gekomen, zegt de Heer God. Doorwegen, dit is wat ik tot die donen woor, o Israël. En wils ik dit tot die donen woor, maak die reed, o Israël, dien God te treffen. Als Amos naar de mensen in Samaria en het ganse land gereed had, had God andere nationen en hen geloten. De Assyrien armee had gewisse steden al vernicht, als Amos dit zeed. Hier weer nog één trouble, dat God de Israëlieten geschekt had. En dag worden zij niet terug naar God komen. Dit weer de aanvang van dat eng van dat Israël tjenigrek. Wils de mensen niet leefden dat ze van ihr land worden weggenomen worden, werden ze gar niet reed als de tijd werkelijk kwam. Dat weer voor aan een überraschung. En aan wordt gevangen genomen, aber nicht alle. Veel worden doodgemaakt. En God zei dat ze zullen zich reed maken God te treffen. Dat is zo voor alle mensen gewaast. En dat is ook zo voor alle mensen die nu op deze eerd zijn. Dat heet God te treffen. Dat komt. De boodschap die Israël van Amos zo lang kreeg, is ook de boodschap die wij hier moeten. Maak die reed dien God te treffen. Een mens mag vragen, en hoe kan ik mijn reed maken God te treffen? Dat is de vraag die God in zijn woord antwoordde deed. Eerstens moeten we toestonen dat alle mensen zinder zijn. Dat is niet de vraag aan hoe groot de zin mag zijn. Wie zijn alle zinder. Daar is bloos één God, en hij is heilig en gerecht. De loon dat de zin toelt is de dood. God is ook voor leef en genood, en is niet welig dat iedereen verloren zal zijn. Wils God ans leef heeft, schekt hij zijn zin, dem Heer Jezus, en deze wereld en hen als een mens, He wohnt mank Menschen und wir ganz gehorsam zu Gott. He hat keine Sünd, aber he nehmt alle Menschen Sünd ab sich selbst. Sogar deine Sünd und meine Sünd. Willst du Lohn für die Sünd, die dort ist, gebt he sich selbst zum Tod ab den Kreuz an. Dann stand he weiter den dritten Tag von den Tod ab und kriegt den gewinnst über den Tod. Der Sünd und der Hall. Gott hat gesagt, dass Söhne, die nu durch den Glaube, dem Herr Jesus aus Erade annehmen wurde, wurde dort ewig Leben habe. Söhne wurde dann in Gott seine Familie angenommen wurde. Dort meint dann, dass Söhne, die dort gedonnen hat Gott aus dem Vater getragen. Dort wird ein Mensch von Gott ausgeschlossen hat, dort hat die Sünde, es nu wahrgenommen. Und ein Mensch ist mit Gott durch den Glaube versehnt. Söhne, die Wade geboren sind, wurde Gott aus dem Vater trafen, nicht aus dem Rechter. Wo ist dort von dort mit dir, mein Freund? Bist du reit, den Gott zu trafen? Wenn du nicht bekehrt bist, dann kannst du dort von dort ändern. Nimm dem Herr Jesus aus dem Heiland an. Dann wirst du auch reit sein, den Gott aus dem Vater zu trafen. 13. Vers. Dann checkt, Gott hat die Boy gemacht und hat den Wind erschafft und hat den Mensch gesagt, was seine Gedanken sind. Die Marie rote Diesternis macht und die ab die Höhe steht, ab die Erde geht, der Herr Gott, der alles regiert, ist sein Name. Das letzte Vers in das vierte Kapitel ist ein interessanter Vers. Und das Vers gibt Gott die Unterstattung für die Vollmacht, für dort, was er so weit gesagt hat. Gott kann irgendwas tun, was er tun will, oder was fehlt.

Nu dat vijfde kapitel in Amos, de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarde opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en daar is geen die haar opheven kan. Dan zo zegt God, de Heer God, die staat, die bij de duizend eruit jet, wordt maar honderd, als even blief zal hebben, en die janje, die bij de honderd eruit jet, wordt maar tien, als even blief zal hebben, totdat Israël huis. Dat vijfde kapitel wordt voor ons beschreven, hoe Israël en de toekomst gestroofd wordt worden, wil zij zich tot zin en overtreding handje heeft houden. En deze eerste vers deed God met zijn volk prachre, dat ze er zin de verloten zelen en aan gehoorzaam zijn. Zolang als de laatste slag niet gevallen weer, weer dan nog hoopning voor dat volk en voor dat land. Ober, wanneer die nood de tijd voorbij is, dan is de hoopning ook voorbij. De mens, oder dat volk, wordt het bestemmen. God zijn je recht wordt niet op zonen komen, die busse je donen ha. God heeft dat zeer klaar en zijn woord gemaakt, dat de zin moet gestroofd worden. Hij heeft dat in de Heer Jezus voorgebracht. Hij heeft dat ook klaar gemaakt, dat zonen die in de Heer Jezus, als er heiland leven, zijn ook zeilig gemaakt. De stroof is waag. Ere zinden zijn aan vergeefd worden, en zij zijn God zijn kinderen geworden. Zonen die dat niet aan

in Omaha, erzende blieve, bian en de vore, en gats in je recht komen. Johannes 3:36. Haft dit te zeggen. Wer on den Seen leeft, haft dat eeuwig leven. En wer den Seen niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, aber blijft on je gat zien oja. Door is één ding dat we niet vergeten moeten, en dat is dit. Wann mensen ook nog in ihre Sünde sind, doch haft Gott an Leif. Gott haft alles gedonnen, dat hij ans ute Haal holen kon. Aber wie moeten welig zinnen, zien weich te nemen. En dat is der dem Herr Jesus allein. An ze woorden kennen ans niemals raden. Niemals. Door wir geen andere die Israel raden kunnen. Ze wir dolje vallen en door wir geen die haar helpen kunnen, wil ze hodzik jegen Gott gestalt. De profeet Hosea had ne huur gefried, als een beeld dat Israel en jeslige hoererie leven deed. De profeet Amos hier redt van Israel als ne jungfrou, die Gott tot zichzelf genomen had. Dit redt ook van de jeslige verwantschaft. Dit is zo als Paulus Christus in de gemeente beschreven deed, in 2 Korinther het 11 kapitel, in de tweede en derde vers. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Iva, dan ik ha junt aan eenen vertruut, dat ik junt Christus handrige kun als een reine jungfrou. Ober mij is angst dat zo als de schlang, Eva, der zijn lust bedoeld, zo worden vielleicht junge gedanken verleid worden van de anschuld en reinheid en Christus. Wanneer wie Christus aan je heren, dan is de kerpe ook dem heilige Jezus zijn tempel. In 1 Korinther 6:19-20 staat dat geschreven, oder weet je niet dat jun kerpe een tempel is, voor dem heilige Jezus die in jun woont, den je van God ha, en dat je jun niet zelfs eigne, dan je zendt voor een dierer priest gekocht, door hem verheerlijkt God en jun kerpe. Gott had de Israeliten voor zichzelf erwählt, aber zij hadden zich te of Gods dienst han gejeeft. Zij waren in een zinde gevallen, en door wie China die aan abheven kon, wil zij hadden Gott afgezegd. O mijn vriend, wann du Gott afzeiert des, dan is er geen andere die abheven oder raden kon. Dat is eenvoudige waarheid. Hoeveel mensen door in Israel waren als Amos Noan, met God zijn boodschap geen weet wie niet. Aber als hij met aanreden deed, zei hij dat er worden veel mensen zijn die de fiend doodmaken worden. Wanneer ook een duizend jaren de fiend eruit kunnen worden, worden bloos 100 even blijven. Dat meent dat maar 1 mens en 10 mensen even blijven worden. Wie leven vielleicht dat zo'n schrachtelijke verlos wordt zijn en dat wordt. Aber wie moeten ook zien hoe schrachtelijk er zijn wie je waast. Wie leven vielleicht dat onze zinden niet zeer groot zijn. Aber wie weet ook niet hoe heilig God is en hoe groot alle zinden voor hem zijn. God geef Israël den rood hoe ze van God zijn oordeel weich blijven kunnen. Aber ze willen van ihre zinden niet los gesneden worden. Mensen die tijd en ook nu moeten zich entsluiten of ze ihre zinden oder God willen hebben. Hoe wordt du die en deze zaak entsluiten? Wordt du die voor Christus entsluiten? Oder wordt du in die zinde blijven? In de 4e en 5e vers. Dan zo zegt de Heer God totdat Israël je schlacht, zeekt nog mij zodat je leven mochte. Ober zeekt niet in battle, en komt niet naar Gilgal, en gaat ook niet even naar Berzeba. Dan Gilgal wordt je wes en je vangenschaft gone, en battle wordt tenust gemaakt worden. Dem Herr zijn inloding is nog goed. Zeekt mij dat je leven mochte. Daar is immer leven te hebben je was en dem Herr. Israël weer door van weich gegone. En nu weer door bloos gevangenschaft en vernichtung en er toekomst te zijn. Dit weer voor de Israël-nation de laatste hoopning. Wanneer ze niet naar de warning harje worden, dan worden ze in gevangenschaft genomen worden. De Bibelgeschichte vertelt ons dat ze deden niet. Daarna had je een 70 jaar later,
wat aan je vangen genomen en veel, veel wat de dood je maakt. Wie weet er gar niet hoe lang de Heer nog luren wordt en je hezine tjinge nog huis nemen wordt. En dan wordt die triepsel op deze wereld komen. Als de Heer Jezus van de laatste dag reden deed, zeed hij te zine jinge in Matthäus dat 24e kapitel, 20 bij 24e vers dit. O bebeet dat june vlecht nicht im winter oder om zober tjemt, dan door wordt grote triepsel zenne, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt bat nu, en wordt ook niemals zwaarder passeren. En wann de dag nicht weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Ober de dag worden, charter gemaakt worden aan de uitgewilde erholven. Daar zijn zeer zware tijden die voor deze wereld bestemd zijn. En bloos zonen, die tot die tijd in Christus zijn, worden voor dem geraakt worden en de entrekking. Vriend, maak die reed. De vierde en vijfde vers in Amos dat vijfde kapitel reden van meerdere steden en ik wil de bedienung van die steden voor ons waderholen. Battle wie een stad am Siede van dat Israël Tjenigrik, de tien stormen. Dort wie een van de twee steden, wo er eerste Tjenig Jeroboam een goldenen kalf opgestalt had. Hij zegt Israël zal dort aanbeden. God zegt, ze zullen am Zeke en nicht nur battle gonen, wo ze er opjette aanbeden deden. Hij zegt ook dat ze zullen nicht nur Gilgal gonen. Gilgal wie de eerste stad waar de Israëlieten woonden, als ze even in Jordan vlus themen, als ze zich reed moeken de stad Jericho in te nemen. En Gilgal wie de stad waar de Israëlieten er aandacht zelt opgesteld hadden en God aanbeden deden. Nu over wie dat een stad geworden, waar ze afjetten deende. Dort wie nu nicht een stad waar God aan zijn zegen geeft, zoals am Anfang. Ob een stad dat God zijn oordeel ervoren wordt. Dat zegt hier nicht dat Berseba vernicht wordt worden, wann hij ook zei dat ze nicht doorhaan zullen gonen. Berseba hier tot dat Juda tjenig rik, en dat wordt tot deze tijd nicht vernicht worden. Nu, mijn vriend, dat betoelt zich dat wie nu nog God zijn woord zullen obacht geven. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. Mocht dem Herr seine Gnaden zeigen, ab und aller seiner.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief opgereed van Donald Niefeld en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. I was up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old beer, shoved he also in halt or better. Dan, for dre you are, we hain reisen predia. He has niemals veel wat bied als bien 200 mil je komen van door hoe hij je boeren weer en door hoe je haan wanken deed je een keer meest aan laten voet. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van geherrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hies uit op je kocht, dat is niet een huw of schulder als je gewoon van mensen. En haf zich niet eens een huwe steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nus groots wat je aan zich zelst. En hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij je schekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliegt dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zien een fiend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz aschuldig, wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een reimische triets aan je neelt tussen twee andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst. Van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt in deze welt. Zijn Eva rock. Zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, nomen ze hem rook van Schrietz. En leden arm en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider. Op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is je scheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup je stonden dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uit op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw.
1: De klok is 7.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je steeën zijn,

Als je met onze prijs van 7 wat $10 napkonen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 265. Wenn ihr dort von deutschen Programm bestellen möchte, dann fragt ihr das Programmnummer 264.

Nu dat vijfde kapitel in Amos de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarder opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en daar is geen die haar opheven kan. Dan zo zegt God, de Heer God, die staat, die bij de duizend eruit jet wordt maar honderd, als even blief zal hebben, en die janje die bij de honderd eruit jet wordt maar tien, als even blief zal hebben, totdat Israël huis. Dat vijfde kapitel wordt voor ons beschreven, hoe Israël en de toekomst gestroofd wordt worden, wil zij zich tot zind en overtreding handje heeft houden. En deze eerste vers deed God met zijn volk prachtig, dat ze er zinde verloten zelen en aan gehoorzaam zijn. Zolang als de laatste slag niet gevallen weer er nog hoopning voor dat volk en voor dat land. Oba, wanneer die nodig tijd voorbij is, dan is de hoopning ook voorbij. De mens, of dat volk, wordt het bestemmen. God zijn recht wordt niet op zonen komen, die busse je donen ha. God heeft dat ze je klaar en zijn woordje maakt, dat de zind mat gestroofd worden. Hij heeft dat aan dem Herr Jezus voorgebracht. Hij heeft dat ook klaar gemaakt, dat zonen die aan dem Herr Jezus, als er heiland leven, zijn ook zeilig gemaakt. De stroof is waag. Ere zinden zijn aan verjeefd worden, en zij zijn God zijn tjinge geworden. Zonen die dat niet aangenomen ha, ere zinden blijven bij aan en die worden en God zijn je recht komen. Johannes 3, 36, heeft dit te zeggen. Wer aan den zin leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, aber blijft onja God zijn oja. Daar is één ding dat we niet vergeten moeten, en dat is dit. Wanneer mensen ook nog in ere zinde zijn, doch heeft God aan leef. God heeft alles gedaan dat hij ons uit de haal houden kan. Aber wie moet de welig zijn weg te nemen? En dat is der dem Herr Jezus alleen. Onze woorden kennen ons niemals raden. Niemals. Daar wie geen andere die Israël raden kan. Ze wie dolje vallen en daar wie geen die haar helpen kan, wil ze houd zich tegen God gestalt. De profeet Hosea had een hoer gevriet, als een beeld dat Israël en jijstelijke hoererie leven deed. De profeet Amos hier redt van Israël als een jonkvrouw die God tot zichzelf genomen houdt. Dit redt ook van de jijstelijke verwantschap. Dit is zo als Paulus Christus in de gemeente beschreven deed in 2 Korinther het 11e kapitel in de 2e en 3e vers. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Eva. Dan ik ha junt aan eenen vertrouwd, dat ik junt Christus handrieken kan als een reine jonkvrouw. Ober mij is angst dat zo als de slang, Eva, der zijn lust bedoeld, zo worden verleid junen je danken verleid worden van de anschuld en reine.

gegeeft. Zij weren in een zinde gevallen, en door wie China die aan abheven kon, wil zij horde God of je zegt. O mijn vriend, wanneer du God of zij des, dan is er geen andere die die abheven oder raden kon. Dat is eenvoudige waarheid. Hoeveel mensen door in Israël weren als Amos no aan, met God zijn boodschap geen weet wie niet. Aber als hij met aanreden deed, zei hij dat er worden veel mensen zijn die de vriend doodmaken worden. Wanneer ook een duizend jaren de vriend eruit kunnen worden, worden bloos 100 even blijven. Dat meent dat maar 1 mens en 10 mensen even blijven worden. Wie leven vielleicht dat zonden schrachtelijk verlost worden zijn en dat wordt. Aber wie moeten ook zien hoe schrachtelijk er zijn wie je waast. Wie leven vielleicht dat onze zinden niet zeer groot zijn. Aber wie weet ook niet hoe heilig God is en hoe groot alle zinden voor hem zijn. God geef Israël den rood hoe ze van God zijn oordeel wegblijven kunnen. Aber ze willen van ihre zinden niet losgesneden worden. Mensen die tijd en ook nu moeten zich entsluiten of ze ihre zinden oder God willen hebben. Hoe was du die in deze zaak entsluiten? Was du die voor Christus entsluiten? Oder was du in deine zinde blijven? In de 4e en 5e vers. Dan zo zegt de Heer God totdat Israël je schlacht, zeegt no mij zodat je leven mochte. Aber zeegt nicht in Bethel, en komt nicht no Gilgal, en gaat ook nicht even no Berseba. Dan Gilgal wordt je wes en je vangenschaft gone, en Bethel wordt tenust gemaakt worden. Dem Herr seine Einladung is nog goed. Zeegt mij dat je leven mochte. Daar is immer leven te hebben gewas aan dem Herr. Israël weer door van weich gegone. En nu weer door bloos gevangenschaft en vernichtung en er toekomst te zijn. Dit weer voor de Israël-nation de laatste hoopning. Wanneer ze niet nur de warning harche worden, dan worden ze in gevangenschaft genomen worden. De Bibelgeschicht vertelt ons dat ze deden nicht. Door nog harche en 70 jaar later wordt aan gevangen genomen en veel, veel wordt dood gemaakt. Wie weet gar niet hoe lang de Heer nog luren wordt, en je hij zijn tjinge naar huis nemen wordt. En dan wordt die triebzal op deze wereld komen. Als de Heer Jezus van de laatste dag reden deed, zei hij te zijn jinge in Matthäus dat 24e kapitel, 20 bij 24e vers, dit. Overbeet dat jene vlecht niet in winter oder om zomer tjemt, dan door wordt grote triebzal zijn, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt, wat nu, en wordt ook niemals zwaarder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Ober die dag worden charter gemaakt worden om de uitgewilde erholven. Daar zijn zeer zware tijden die voor deze wereld bestemd zijn. En bloos zonen die tot die tijd in Christus zijn, worden voor dem geraakt worden en de entrekking. Vriend, maak die reed. De 4e en 5e vers in Amos dat 5e kapitel reden van meerdere steden en ik wil de bediening van die steden voor ons waderholen. Bethel wie een stad am zijde van dat Israël Tjenigrijk, de 10 stormen. Dort wie een van de 2 steden, waar er eerste Tjenig Jeroboam een goldenen kalf opgesteld had. Hij zei Israël zal dort aanbeden. God zei, ze zullen am zieken en niet naar Bethel gaan, waar ze er opgetten aanbeden deden. Hij zei ook dat ze zullen niet naar Gilgal gaan. Gilgal weer de eerste stad waar de Israëlieten woonden, als ze even den Jordan vlus kämen, als ze zich reedmoeken de stad Jericho in te nemen. En Gilgal weer de stad waar de Israëlieten er aandachtszelt opgesteld hadden en God aanbeden deden. Nu aber weer dort een stad geworden, waar ze opgetten deden. Dort weer nu nicht een stad waar God aan zijn zegen geeft, zoals am Anfang, aber een stad dat God zijn oordeel ervoren wordt. Dat zegt hier nicht dat Berseba vernicht wordt worden, wanneer hij ook zei dat ze nicht doorhaan zullen gaan. Berseba hier tot dat Juda-Tjenigrijk, en dort wordt tot deze tijd nicht
von

vara. Nu, mina friend, dat betalt zich dat we nu nog Gods in woord zullen obacht geven. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. Mocht hem Herr zijn genoden zeggen op junt alle zinnen.

0: de klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock as Tian. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock es alvo.
1: De misjonswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsbotschaft met redner Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broer, lieve zuster, bist op een weg met Jesus? Ja, du sagst vielleicht, ja, als sie ein Christ, als sie hätte gemeint. Weet je, fucking leid wie dat wie Christen sind. Saulus, ich leid dat ook. Hij wie een Jude. Hij wie een Lehrer. Een geistlicher Lehrer. Hij wie so ein Prediger, so ein Oom. Hij gaf zich ganz aan, van dat wat hij geleerd had. Wat hij verstoen had van de Bibel. En als hij mensen vond die wat andere leren deden, dan deed hij die mensen toezaten, die mensen vervallen. En dan op eenmaal, als Jezus tam reed, zegt Jezus tam, zal, waarom vervalst u mij? Waarom vervalst u mij? Zolus. Hij wordt dat niet, je leeft dat hij Jezus vervolgt. Hij strijdt voor God. Hij gaf zich ganz aan. Hij werd bereid te kämpfen. Wat de laatste bloedtrap van zijn leven, wie hij reed te kämpfen. Ivrig te kämpfen. Voor zijn church, voor zijn geloven. Maar hij kämpft geen Jezus. En weet je, we kunnen volgens ganz ons hand geven en toch op een falschen weg zijn. Wanneer we geen Jezus doen, wanneer we niet met Jezus kunnen, wanneer we niet voor Jezus zijn.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stijgen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer we die van Canada thuis hebben. De nummer voor dit programma is 265. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 265.